Wei eye mei atadeɛ no no. Yentumi mferade asida ni da biada. Wo nia wo yema yen. Yedini nyina ebe mano.